0: Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is de leven.

Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: De 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. De vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: We kregen ook regelmatig te horen dat we wat minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
4: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithoudingsvermogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
3: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
5: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
3: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: Rob Jonker. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: Bob Evers.
6: Goedemorgen, het is vrijdag vandaag, dus we zullen zeggen bijna weekend.

Bananarama om mee te beginnen op deze vrijdagmorgen. Het is 18 september vandaag. 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Deze vrijdagochtend, vandaag de dag, vandaag de vrijdag. Tot aan 10 uur muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. Niet met collega Rob Jonker. Ik neem even de honneurs waar. Rob is nog op en met vakantie. Deze week in ieder geval. Volgende week voor de fans. Even voor alle duidelijkheid. Dinsdag zit hij gewoon hier weer achter de bok. Of op de bok, achter de tafel, zouden we zo maar zeggen. Tot 10 uur dus, het ochtendprogramma. En tot 10 uur maak ik de tijd, plaats en ruimte voor goede vriend en radiocollega. Al heel wat jaren natuurlijk. Jan Gaals met de vrijdageditie. Hoe kan het anders van Haarlem Werk? Nou, zover is het nog niet.

Nieuwe muziek hier op 105 deze vrijdagmorgen. Vertel eens over. Ja, nou, dat is pas om 9:30 natuurlijk. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We doen het elke werkdag van maandag tot en met vrijdag vanuit de hoofdstad van Noord-Holland voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles en iedereen die er verder bij wil horen, getuige van wil zijn. Het maakt helemaal

Ten Sharp. Ja, ik hoorde zelfs die ze gemaakt hadden. Laatst nog gedraaid trouwens. It Ain't My Beating Heart. Maar goed, midden jaren 80 zo weet je. 105 in bedrijf met ook nieuwe muziek van John Allen. Dat doet me deugd, dat doet me deugd. Jonas Whale, die kennen we nog wel natuurlijk. Het is nieuwe muziek, The Wolves Are Running. Goedemorgen, 105 in bedrijf.

Nieuwe muziek van John Allen, The Wolves Are Running, hier op 105. Daar houdt hij mee bij ons in de playlist. De gemeente Haarlem geeft door ratten geteisterde Kleverparkbuurt geen nieuwe informatie over hun riool. Ik kom daar straks even uitgebreider bij je op terug.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: 105 in bedrijf, het ochtendprogramma tot aan 10 uur. Sia hoorde je aan de Cheap Thrills. Deze vrijdagmorgen 18 september alweer. Ja, tijd gaat snel natuurlijk. Want voor het weet zitten we alweer in de laatste maand van het jaar. Nou, zover is nog niet. Muziek uit de buurt met deze van

10 in het kader van de muziek uit de buurt hier op 105 op deze vrijdagmorgen en de Night Drive. Tot 10 uur het ochtendprogramma. En zo meteen de editie van 7:30 van het Haarlem 105 Nieuws.

0: on tonight. Haarlem 105. Nieuws. Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Een 14-jarige jongen is aangehouden voor het rijden op een gestolen scooter. Afgelopen dinsdag kreeg de politie melding over de gestolen scooter en bij aanhouding werden ook een groot keukenmes en een kleine hoeveelheid drugs erin gevonden. De jongen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. De vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
1: We kregen ook regelmatig te horen dat we minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
2: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
0: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot, 100, tot 20 graden.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Nieuw van Alex Warren, Yammer Old Eyes. Bewoners van de Haarlemse zogeheten koolmonoxideflat, die zijn allemaal weer thuis. De reden en boosdoener van het hele verhaal was een terugslagklep. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar dat was wel zo.

Onder 5 in bedrijf vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Deze vrijdagmorgen, 18 september alweer. Tot het programma doen we nog tot aan 10 uur. En dan is het ook op deze vrijdag alweer tijd voor Jan Gauws. Met, hoe kan het anders, de vrijdag editie van Haarlem Werkt.

Crazy in Love. Beyoncé samen met J.C. Een man zwaar gewond na een mishandeling in Haarlem-Schalkwijk. En daarbij is een 32-jarige verdachte aangehouden. Ik kom daar later in het ochtendprogramma nog even uitgebreider op terug. Je vindt er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Of je maakt gebruik van de 105-app, zorg dat je hem hebt. Dan heb je Haarlem 105, 105 zeg maar, binnen handbereik. Zo noemen we het dan maar eventjes. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur, zoals te noemen gebruikelijk. Geen Rob Jonker vandaag, maar ik hou je gezelschap tot aan die tijd. Dat doen we met lekkere muziek.

Keith Urban samen met Michael McDonald, kennen we van de Doobies natuurlijk. We go back. Nou, we gaan eigenlijk meer vooruit natuurlijk. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur. We hebben nog 2 uur te gaan op deze vrijdagmorgen.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
6: JJ van Acht, van harte welkom op deze vrijdagmorgen. Het is vandaag 18 september. 105.

Fiji's, terwijl de Gipsisters, He's a Liar. Aan het begin van 2 uur valt op de rammel deze vrijdagmorgen. Leuk dat je erbij bent vandaag, de vrijdag zonder collega Rob Jonker. Ik zei het al, Rob is op en met vakantie. Deze week had je gemerkt al afgelopen dinsdag, want er zat collega Pedro Valloy hier om de zaak waar te nemen. Aan mij de eer om dat vandaag te doen, dat doen we natuurlijk als collega's onder elkaar. Tot 1 uur muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer vanuit de hoofdstad van Noord-Holland voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles en iedereen die erbij wil horen, getuige van wil zijn, het maakt ons niet uit, je bent van harte uitgenodigd. Zo denk ik, het kost je helemaal niks extra's.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. I knew it. Vandaag de dag, vandaag de vrijdag.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

The Beer Black Giles, Move With Somebody. Deze vrijdagmorgen bewoners van Haarlem-Noord kunnen vanaf dit moment weer ideeën gaan insturen om hun wijk groener en socialer te maken. Daar is er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Het gaat dan om de zeg maar, tweede editie van het project Noord aan Zet. Deze keer staat Delftwijk wat meer centraal samen met Vogelwijk, Vondelkwartier en Spaarndam-West. Om dat even duidelijk te maken. Nogmaals, je komt het hele artikel tegen op onze eigen website www.haarlem105.nl.

0: Sheila E. Love Bizarre uit toch wel de jaren 80. Zat in de begeleidingsband van Prince destijds.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Blue the Tiger, make me feel good. Nou, we doen ons best natuurlijk, laat dat duidelijk zijn op deze vrijdagmorgen. Het weekend voor de deur. Ja, genoeg te doen natuurlijk hier in en rond Haarlem. Zometeen het Haarlem 105 nieuws.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. Een 14-jarige jongen is aangehouden voor het rijden op een gestolen scooter. Afgelopen dinsdag kreeg de politie melding over de gestolen scooter en bij aanhouding werden ook een groot keukenmes en een kleine hoeveelheid drugs erin gevonden. De jongen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: We kregen ook regelmatig te horen dat we minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlemond5.nl vind je de gehele reportage terug.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Purple Disco Machine. Wake up, hoe toepasselijk. Goedemorgen, vrijdag vandaag, 18 september. Het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur op deze vrijdagmorgen. Zoals je dat van ons gewend bent. Nieuwe muziek. Ik heb het al van Rufus, dus check het aan.

nieuwe muziek van Chaka Khan. Dat zeg je helemaal niks. Nou, Rufus Chaka Khan. Nou, zou zomaar eens voorbij kunnen komen. Natuurlijk ook bij collega Remco Lanting. De Disco Train. En dan de wat oudere muziek van Chaka Khan. Gaan we weer Golf and Country Club. Zullen we zeggen, organiseert volgend jaar de KLM Open. De laatste edities werden allemaal op de International in Batuverdorp gehouden. Golftoernooi volgend jaar vindt plaats van 10 tot en met 13 juni 2027. Even voor alle duidelijkheid. Gooi er dus op de KLM Open terug op de Kennemer in Zandvoort. Waar het eigenlijk ook volgens mij allemaal nog heel lang heeft plaatsgevonden. Dus daar kan je dan weer getuige van wil zijn. Eens even kijken. Ik dacht dat ik nog wat voor me had staan. Maar dat houden we dan nog even te goed voor verderop in het ochtendprogramma nog. Doen we tot aan 10 uur. En de muziek is nooit ver weg.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Harry Styles wil je nog een keer Dance No More hier op 105 op deze vrijdagmorgen. Vast onderdeel in de programmering en in het format en zeker ook in het ochtendprogramma. De muziek uit de buurt.

Somber, my body isn't ready. Dat dacht ik ook om 7 uur vanmorgen. Ja, dat het duidelijk zijn. Zometeen het NOS Journaal van 9 uur. Nog 1 uur te gaan op deze vrijdagmorgen met het ochtendprogramma.

0: never me.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
5: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
4: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
6: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
4: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 105.
3: Rob Jonker. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Even na 9 op deze vrijdagmorgen, 18 september vandaag. Het ochtendprogramma nog tot 10 uur.
9: Now tell me how we spoil the fun. Now why our love is upside down.

Steve Allen, A Letter from My Heart, op deze vrijdagmorgen hier op 105. Het ochtendprogramma vandaag de vrijdag 18 september spreken we dan over vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Niet met collega Rob, maar met Bob nog even tot aan 10 uur, tot aan Jan Gaals op deze vrijdagmorgen met Haarlem werkt. Nou, zover is het nog niet.

Joel Corey, I can hear you whisper. 40e editie afgelopen weekend van Olop Monumentendag in onze regio, waar veel open, monumenten open te zien, zeg maar, op de open dag. Hè. Gratis te bezoeken, zo moet ik het zeggen. Landelijk waren zo'n 18.000 vrijwilligers daarmee beschäftigd. Harlem 105 heeft daar een mooie reportage van gemaakt. Die vind je op onze eigen website.

Clarence Clemens en Jackson Browne. Your friend of mine. Deze vrijdagmorgen, het ochtendprogramma Vandaag de Dag. Vandaag de vrijdag. En dit is mooi. Dit is echt mooi. Douwe Bob. I can still

het nieuwe van Douwe Bob. Note to Self, je op 105. Een middag met hapjes, drankjes en een rondleiding. En daarmee wil Voedselbank Haarlem op vrijdag 2 oktober aanstaande haar donateurs gaan bedanken. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider op terug.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Years and Years hoor je nog een keertje hier op 105. En King, de beste die ze gemaakt hebben. De grootste hit in ieder geval voor de formatie, laat dat duidelijk zijn. Muziek uit de buurt, vast onderdeel bij ons op 105 in de programmering en in het format van het station. Dat kader Piet Philly.

Favorite song van Pete Philly hier op 105 in het kader van de muziek uit de buurt. Harlem 105, ik zei het al, vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Dat doet elke werkdag tussen 7 en 10 het ochtendprogramma. Morgen en zondag zijn we er ook tussen 7 en 9. Zometeen de editie van half 10 van het Harlem 105 nieuws.

0: schoenen mee.
1: Trek de stoute schoenen aan.
0: En neem vooral je stoute schoenen mee.
1: En neem ze mee.
0: En neem vooral je stoute schoenen mee.
1: Anouk en Jora, ik hoorde hem gisteren bij Jan Gauss, zo even na 11 volgens mij. Ik denk, dat klinkt lekker. Gewoon op de autoradio, dus hoor je even aan Gerard. Nou, zit bij ons gewoon in de bak, dus ik denk, die gaat er even een keertje mee. De stoute schoenen dus van Anouk en Jora.

Give me joy, mama's gun. Loopt al een tijdje mee bij ons in de playlist hier op 105. Dus ook in het ochtendprogramma komt hij regelmatig voorbij. Ga even naar vrijdag 2 oktober aanstaande. Dat wordt een middag met hapjes, drankjes en een rondleiding. En daarmee wil Voedselbank Haarlem die dag haar donateurs gaan bedanken. Bestuurslid Anjo Veldhuizen heeft bij ons bij de collega's van Haarlem vandaag laten weten dat hij bij financiële donaties vaak niet duidelijk kan krijgen wie er achter die gift schuil gaat. Nou, dat voelt hem al aankomen. Als goederen worden gebracht, dan kan je ze meteen bedanken. Maar van veel financiële donateurs is het een beetje moeilijk te achterhalen wie ze zijn. En om die mensen toch een beetje het zonnetje te kunnen zetten en meer te vertellen over het werk van de Voedselbank, heeft het bestuur van de Voedselbank dan ook besloten een speciale middag te gaan organiseren. Dat gaan ze dus doen op 2 oktober aanstaande. Mensen die kunnen aantonen dat ze een bijdrage hebben geleverd in de afgelopen jaren of in die periode zijn dan ook van harte welkom. Heel artikel en het deel van het interview kun je terugvinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Je kan ook de app van 105 pakken natuurlijk. Dan heb je Haarlem 105 en 105 zeg maar gewoon binnen handbereik. 105.

Kygo, nieuwe muziek. Take me back op deze vrijdagmorgen. Het Oktoberfest in september. Houd dat gevoel een beetje vast natuurlijk. Dat is iets bij de Veerplas. Als je het zoekt, vind je het wel natuurlijk. Dat is wel interessant allemaal.

Lady Gaga, Alejandro, Joop Hondenschrijver. Dat was hem dan, de vrijdageditie van het Zotterprogramma. Morgen vroeg op met collega Ron Anbeek op de zaterdag. En zometeen naar het NOS-journaal van 10 uur. Jan Gaals met de vrijdagaflevering van Haarlem Werkt. Laat je achter met een van de klassiekers, in mijn beleving in ieder geval, van Nederlands product. Deze van Splitsing.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. De vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: Kregen we ook regelmatig te horen dat we minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Er viel deze week 50 centimeter regen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 18 september. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: En natuurlijk ook voor Spaarndam, want ja, de Spaarndamse feestweek. En dat is toch mooi, hè? Zo in Spaarndam, zo'n feestweek. Dat, ja, zo'n heel dorp leeft dan helemaal op. En dat is mooi, ja. Goedemorgen, Haarlem 105 met Lincoln Jesser en Back to Love.

0: in again.
1: En de Mind Games. Dinsdag is het begonnen. De Sparendamse feestweek. Woensdag, donderdag en vandaag dus ook met onder andere een voetbaltoernooi. 7-7. Maximale 16 teams kunnen daaraan meedoen. Minimaal 7 spelers per team. En dat is vanavond van 5 tot 8 uur. Straatwaarde zet de tent op zijn kop. Vanavond 6 energieke podiumbeesten met een genadeloos goede show. En dat vanavond in de feesttent. Morgen is die feesttent er natuurlijk ook nog. Dan met de Blizzard. Voor het eerst op het zomerfeest Blizzard. Een gevarieerde repertoire van bekende hits en klassiekers. Dat allemaal in de tent, ja. En dat begint dan om 9 uur en dat is dan tot 1 uur s'nachts. Ja, dat is toch mooi, hè? En dat allemaal in de Spaarndamse feestweek. Goedemorgen. Ik heb straks voor je chef special met Afraid of the Dark, maar nu weer.

natuurlijk, natuurlijk gaan ze dit nummer ook spelen. Binnenkort hier in Haarlem. In de Ville op 2 oktober. Vandaag spelen ze overigens in Vught. Op 11 oktober in Paard in Den Haag. Dat is een soort paradiso. En dan hebben ze ook nog Chef Special 17 april avonds live. Dat wordt dus eigenlijk min of meer een afscheidsconcert. Daarna gaan ze minimaal een jaar in pauze. Dus ik heb het al meegekregen, maar ik denk, laat ik het toch nog even vertellen. Chef Special en Afraid of the Dark. En dit is Brother Wallace. Een van de 5 nieuwe platen van Haarlem 105. Lekker oude soul.

ja. Brother Wallace was dat. En natuurlijk echte soul is dat. En het is hartstikke nieuw. En zijn echte naam is Chris Wallace. Geboren in Georgia in de Verenigde Staten. En begonnen al op zijn 14e als dirigent van een 100-koppig gospelkoor. En daarna jarenlang muziekleraar geweest op een school. Toerde jarenlang als achtergrondzanger met de Engelse band The Heavy. En nu dus de soul-sensatie, Brother Wallace. En mooi dat we dat ook hier hebben. Mocht je deze man een keertje live willen zien, dat kan in Tivoli, Vredenburg, Utrecht. En dat is op 27 augustus. Nou, dat is allemaal weer mooi. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Het is 18 september. Ik heb straks voor je van Dikhout. Te veel is niet genoeg. En natuurlijk ook het Haarlem 105 nieuws straks van 30:30. Maar nu eerst de Spin Doctors en Two Princes.

0: ik oud. En te veel is niet genoeg. Het zijn natuurlijk ook hele spannende tijden voor die mannen. Die vader en zoon die gewoon dat Oktoberfest hebben georganiseerd. De opbouw is natuurlijk deze week begonnen van die enorme tent. 3000 mensen gaan daar komen. En dat Oktoberfest is morgen. Ik ga proberen straks een van de organisatoren te bellen. Kijken of ze hun telefoon opnemen. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze zo druk zijn met alle voorbereidingen. Morgen gaat dat helemaal los, dat Oktoberfest. Dus ja, misschien heb je wel een tafel met elkaar geboekt. Dat lijkt me toch heel mooi om bij dat eerste Oktoberfest in Haarlem te zijn. Haha, hoi, ja. Ik heb straks voor je Faithless, Sally Breaks en Find A Way. En de Pointer Sisters. Ik weet nog niet helemaal welk nummer ik ga draaien. Ik zie hier in mijn lijstje staan Jump For My Love. Maar het kan ook zomaar eens een ander nummer worden. Maar nu is het Haarlem 105 nieuws van 11:30.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Een 14-jarige jongen is aangehouden voor het rijden op een gestolen scooter. Afgelopen dinsdag kreeg de politie melding over de gestolen scooter en bij aanhouding werden ook een groot keukenmes en een kleine hoeveelheid drugs erin gevonden. De jongen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. De vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
3: We kregen ook regelmatig te horen dat we wat minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
4: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
2: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt met een matige wind uit het westen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen kans op een bui en meer bewolking. Dan iets winderiger en warmer bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Faithless en Sally Briggs. En Find a Way. En de Pointer Sisters. En He is So Shy. En ja, zou die echt zo shy geweest zijn? Het is toch soms, valt je echt in het nieuws op en denk je, ach. Die minderjarige jongen met een pivakmuts op, hè, is dinsdag opgepakt aan de Zandvoortslaan in Heemstede. Omdat hij reed op een gestolen scooter. En in de scooter werd ook nog een groot keukenmes gevonden. En een kleine hoeveelheid aan drugs. Ja. En dan de leeftijd. 14 jaar. Maar goed, de 14-jarige bestuurder is inmiddels wel weer op vrije voeten. De politie kreeg aan het einde van de middag een melding over een gestolen scooter. En toen zij ter plaatse kwam, reed dus bestuurder met een bijrijder op weg. En de politie hield de scooter staande en zag dat de bestuurder en bijrijder onder hun helm een bivakmuts droegen. Maar dat was tegen de kou natuurlijk. Maar goed. Bij het doorzoeken van de scooter werd vervolgens een groot keukenmes gevonden. Ja, ze moesten even een broodje smeren. Maar goed, een kleine hoeveelheid aan drugs en een schroevendraaier gevonden. Jongen, het is niet te geloven. Maar ja, jongens. Qua jongens. Nou, wel wat meer dan dat, hè. Jongen. Goedemorgen. Al het nieuws dat kun je aantreffen op onze app. De 105 app. Of natuurlijk op onze website aardem105.nl. Maar die app die is makkelijk. Ga die even downloaden. En dit is Block and Crown

0: Clock and Crown. En ook schitterend is, hè, die muurschilderingen van Joost Zwanenburg. Die allemaal die prachtige vogels allemaal weten tekenen. Ja, moet je maar eens bekijken op onze website. Muziek uit de buurt, muziek uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal of uit Zandvoort.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

we dromen allemaal wel eens. En bad dreams kan je ook hebben. Ik hoop niet al te vaak, nee. En Niels Geuzenbroek was dit. En I'm a Dreamer over een betere wereld uit Haarlem. Met het kader van muziek uit de buurt. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit. Deze 18e september. En het weer begint een beetje herfstig te worden, hè? Ja, mag ook wel. Ja. Hier is Leon Bridges en Light the Way.

Ja, Summertime. Nou, die is al een beetje over. Leon Bridges. En als je deze klankje hoort, dan denk je, ah, dat kan wel eens de nieuwe van Clean Bandit zijn. En dat is inderdaad het geval.

0: company. Gezelschap. En dat is de nieuwe van Clean Bandit. Komt maar net uit. En ik denk, nou, laat ik hem toch even deze vrijdag even voor je draaien. Ja. Company, gezelschap van Clean Bandit.
1: Haarlem 105. We zijn er altijd.
0: Met Phil Collins.

Phil Collins. En dit komt uit de musical Tarzan. Ik ben benieuwd of die ooit nog eens terugkomt in Nederland. Tarzan. And You Be In My Heart. En voor Bob Evers ook een... ja, sommige liedjes die komen dan echt heel hard binnen. Omdat je die dan bijvoorbeeld bij een afscheid van een waarde vriend hebt gehoord tijdens zijn afscheid. Ja.

Anaconda. Ook wel die, ja, die nieuwe soul. En de Burning Temptation. NOS Journaal van 11 uur zit eraan te komen. Dan ben ik daarna nog een uurtje bij je. Tot zo.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N501 Den Burg richting Den Horen. Tussen Den Burg en Den Helder 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 18 september. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Ja, het is vrijdag. Ja, allemaal vrij natuurlijk. We hoeven thuis werken. Ja. Maar natuurlijk ook nog heel veel mensen gewoon op de steiger. Of waar dan ook. Of in de auto ergens op af. Ja.
0: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105. Jan Gaus.
4: Haarlem 105.
3: Het Sommier Multicolor.

Leuk feestje in Sparendam. Met de Sparendamse feestweek. Maar morgen ook Oktoberfest. Voor de eerste keer. En dat is mooi. Wordt al de hele week wordt er al aangebouwd. Ja. En morgen dan. De tafels zijn allemaal verkocht. Ja. En dat hoorde je Steven Marty hoorde je trouwens. Met The Hills of Sint Anne. En Sommieu daarvoor met The Multicolored. En dit zijn de Adventures of Stevie V.

voor het eerste Haarlems Oktoberfest. En dat is toch wel heel gaaf. Het is in de Veerplas. Morgen is het van 3 tot 11 uur. Het is

0: Lieve Freunde, Wolfgang Sophie, het perfecte Haarlemse Oktoberfest-biertje is gebrouwen. Het is gelukt. Het meest lekkere biertje wat er is. Kom hem proeven op het Haarlemse Oktoberfest op 19 september aan de Veerplas. Met heel veel leuke artiesten. Ik ben er ook bij. En we gaan bier proeven, hè. Proost, zie ik je dan?
1: Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, en morgen gaat dat vol start.
2: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
1: Ik begrijp dat er zomaar 3000 mensen aankomen in een enorme tent daar op de Veerplas. Ja. Als er nog moeite zijn gespaard daar. Voor één dag, hè. Wauw, mooi. En dit is Elton John.

vijf van die nieuwe platen hebben we hier bij Haarlem 105. Ik zal ze dan nog eens even opzoeken. Want ze zijn zo nieuw dat ik ze nog niet uit mijn hoofd weet. Blue the Tiger, Feel Good, Brother Wallace. Heb ik vorige uur gedraaid met Honey. Douwe Bob heeft ook een mooi nieuw nummer. En dat nummer dat heet No To Self. John Allen ook. En dus daarnet Al Jones.

0: Straks het Haarlem 105 nieuw.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dit is Crystal. En who gave you the right? Muziek uit de buurt. Volgens mij komt ze uit Zandpoort. Ja.

Tiësto. Gave you the right. En ik weet niet of je wel eens ernaar kijkt naar Vandaag Inside op SBS. Ik vind altijd zelf altijd wel vermakelijk. Zeker. En dan hadden ze het over de terugkomst van de country muziek. Snor had het er ook over. Die zei van ja, ik ben eigenlijk een bluesman. Maar country vind ik ook wel mooi. En ik vind het ook wel mooi dat het in de top 40 staat. Onder andere deze mevrouw, Ella Langley.

0: Derksen. Ja, trouwens geen goed woord over deze dame. Maar goed. Staat wel heel hoog in de top 40 met dit nummer. Echte pure country en lekker hoor. Choosing Texas. En we hebben hier bij Haarlem 105 ook een lange tijd een country programma gehad. Op de zondagmiddag. Ja.
1: Anton, Anton.
0: Zou die gedraaid worden vandaag? Het Oktoberfest. Het is echt wel een heel feestpaardje. Ja. Hij zit hier gewoon in het systeem, hè? Hij zit hier gewoon.

0: 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. Een 14-jarige jongen is aangehouden voor het rijden op een gestolen scooter. Afgelopen dinsdag kreeg de politie melding over de gestolen scooter en bij aanhouding werden ook een groot keukenmes en een kleine hoeveelheid drugs erin gevonden. De jongen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: We kregen ook regelmatig te horen dat we wat minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlemmond5.nl vind je de gehele reportage terug. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt met een matige wind uit het westen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen kans op een bui en meer bewolking. Dan iets winderiger en warmer bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

Fest op zijn Haarlems. Morgen 19 september komt dat naar Haarlem toe. Maar dan op zijn geheel eigen manier. Het Haarlem Oktoberfest combineert het klassieke bierfestival sfeer met een echte feestavond. Biertafel is niet verplicht. Die biertafels die zijn overigens helemaal uitverkocht. Ja. En volledige toegang tot de dansvloer, de bars, het eten en het hele programma. Met Sven Versteeg, Ola Wunderbar, de zware jongens. Robin Ras, Christa Kerdijk. Het is toch mooi, hè? Ai, ai, ai. En dat is morgen allemaal in de Vierplas.

Jelly Roll. And I'm good. En misschien ben je er toch wel heen geweest naar Goat. Ja, het draait nu niet meer in de... Maar die kun je er wel op je eigen... Ja, thuis gewoon naartoe. Naar kijken. Ja.

0: Haarlem 105.
1: Met Lee Marlin en Sitting Down Here. En ik heb straks voor je de Alabama Shakes en Garden.

Eelco heeft me net wel even gebeld. Hij zegt, Jan, ik heb even gewoon geen tijd. We zijn met de laatste eindjes bezig met het Oktoberfest. Morgen gaat dat allemaal van start vanaf 3 uur. Morgen heb ik ook uitzending, dus dan ga ik hem even proberen in de uitzending te halen. Dat heb ik wel zo met hem afgesproken. Ja. Graag tot morgen.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arte Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: We kregen ook regelmatig te horen dat we minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt. Het weer, geregeld zon en een enkele bui vandaag. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Eén file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, 2 kilometer lang. Bij knooppunt Zaandam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Een 14-jarige jongen is aangehouden voor het rijden op een gestolen scooter. Afgelopen dinsdag kreeg de politie melding over de gestolen scooter en bij aanhouding werden ook een groot keukenmes en een kleine hoeveelheid drugs erin gevonden. De jongen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. De vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: Kregen we ook regelmatig te horen dat we minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlemond5.nl vind je de gehele reportage terug. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt met een matige wind uit het westen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen kans op een bui en meer bewolking, dan iets winderiger en warmer bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, is er weer en heeft muziek van Bob Marley voor je mee.

Calvin Harris en Satisfy hier bij Haarlem 105. Net als ik. Ik ben er ook weer bij 105. Mika, een hele goede middag. Ja, en het feit dat wij elkaar hier weer spreken bij Haarlem 105 betekent maar één ding. Dat het weekend namelijk voor de deur staat. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kijk daar echt enorm naar uit. Ik heb ook nog wel een tip voor je om te doen dit weekend. Hoe ongeacht hoe je weekend er ook uit gaat zien. Ja, mocht je bijvoorbeeld de deur uit willen dit weekend, dan heb ik nog wel echt een vet evenement waar je naartoe kunt. Daar vertel ik je later in deze show meer over. Maar ook als je thuis wil blijven dit weekend, dan heb ik een goed idee voor je. Dan zou je namelijk echt de Bob Marley documentaire moeten gaan kijken. Is gewoon gratis te zien online. En ik deed dat zelf deze week en... I don't know, zelden dat ik zo lang na het zien van een documentaire nog denk aan specifieke momenten uit de docu. En ik wil je daar zo meteen alles meer over vertellen, maar in ieder geval wil ik je alvast meegeven. Ik ben, naar eigen zeggen, een ander mens geworden na het zien van die documentaire. Goed, nu eerst even opstarten met koffie en goede muziek. Doen we met de Deense Mo. Betekent ook dat er zo'n streep door die O heen zit. En je hoort haar final song. Tenminste, dat is de titel.

0: Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you.
0: En nog nooit eerder werd ik zo geraakt door een documentaire als van een artiest als dat ik dat deze week werd. Ik keek namelijk de 2,5 uur durende documentaire over Bob Marley deze week. De reggae-legende die vroeger bij mij thuis regelmatig aanstond. En holy shit, wat heeft die docu mij geraakt? Ja, ik moet ook wel zeggen, het komt misschien ook wel een beetje door hoe ik me de laatste tijd voel. En misschien de timing ook wel waarop ik die documentaire heb gekeken. Ik voel de laatste tijd namelijk veel frustratie en boosheid. Elke dag eigenlijk wel, over de staat van de wereld, hè, de oorlogen die er gaande zijn. Hoe Nederland op dit moment functioneert en of vooral ook eigenlijk niet functioneert. Ergernissen rondom systemen. Alles is zo gepolariseerd, misschien herken je dat wel. Iedereen is boos op een ander en geeft elkaar de schuld. En tegelijkertijd lijkt alles te draaien om geld. En geld is macht. Ja, en dat frustreert me gewoon. En juist nu ben ik die documentaire van Bob Marley gaan kijken. En toen zag ik ineens hoe Bob Marley een boodschap uitdraagt om samen te komen. One love, weet je wel. En ik heb het gevoel dat we Bob Marley missen in deze wereld. Het lijkt

0: namelijk een interviewer aan Bob of hij rijk is.
1: Have you made a lot of money out of your music?
2: Money. I mean, what is how much is a lot of money to you?
1: Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
2: No.
1: Are you a rich man?
2: What do you mean rich? What do you mean?
1: Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank?
2: Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever.
0: Richness is life. Ja, wat een mooie boodschap, man. En ik denk echt dat we daar in de wereld veel meer van nodig hebben. Bob Marley. Ga die documentaire kijken. Hij heet gewoon Marley en is te zien gratis online. Dit is One Love.

0: Whitney Houston en How Will I Know? Haarlem 105 met Mika maakt het weekend. Zometeen spelen we de Haarlemse hitmix hier. Is een leuk spelletje wat we elke week hier spelen. En daarin stel ik je muzikale kennis op de proef. Dat zometeen. Nu eerst een artiest die geen geheimen lijkt te hebben. Het is Blue the Tiger, zo heet de artiest, zo heet ze. Ja, en ze maakt dus allemaal behind-the-scenes video's over het maakproces van haar muziek. En zo lijken er dus geen geheimen meer te zijn over hoe die muziek tot stand komt. Ja, die video's die deelt ze allemaal op haar YouTube-kanaal. En daarin ga je met een vogelvlucht door dat maakproces heen. Ja, en ik vind dat gewoon echt heel erg leuk om te kijken. Ik heb er deze week serieus doorheen zitten bingen. En ik heb een klein stukje meegenomen uit de video als ze het liedje Feel Good gaat maken.
1: Does it lose some like bottom or no?
2: I think it's all in there, but like just to make sure we have it, like.
1: Okay, got right. You, yeah.
0: Nog losse instrumenten hier. En vooral ook dat klik, dat telletje wat je er doorheen hoort om een beetje het ritme aan te geven. Ja, echt heel leuk om te kijken. Allemaal te vinden dus op Blue the Tiger, de YouTube kanaal. En uiteindelijk, dan wordt het gewoon dit, hè. Feel Good.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. Een 14-jarige jongen is aangehouden voor het rijden op een gestolen scooter. Afgelopen dinsdag kreeg de politie melding over de gestolen scooter en bij aanhouding werden ook een groot keukenmes en een kleine hoeveelheid drugs erin gevonden. De jongen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: We kregen ook regelmatig te horen dat we minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt met een matige wind uit het westen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen kans op een bui en meer bewolking. Dan iets winderiger en warmer bij zo'n 20 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat bij knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Turnoft bij Haarlem 105. En I got a feeling. Ja, en ook ik heb een gevoel. Een gevoel dat dit echt een hele leuke opgave is voor de Haarlemse Hitmix. Ja, ik zat deze week te knutselen. En ik dacht toen, ja, dit wordt wel een opgave waar je, nou ja, serieus over moet gaan nadenken. Je hoofd moet laten ratelen. De tandwieltjes aan het werk moet zetten. Zometeen hoor je namelijk de opgave van de Haarlemse Hitmix. Daarin zitten zoals altijd 3 hits. Maar de vraag is natuurlijk welke. Ja, om en om hoor je steeds een stukje van een track. En zo wisselen ze elkaar af en komen ze 1 voor 1 voorbij. En graag hoor ik van jou welke track of artiest jij denkt dat er in de opgave verstopt zitten. Ja, mocht je een antwoord hebben, stuur die dan het liefst naar haarlem105.nl/studio. En deze week is dit de opgave. I can do this with my eyes.

Ja, ik zeg het je. Makkelijke opgaves, die komen volgende week alweer. Ik ben benieuwd, welke drie hits heb jij herkend? Laat maar weten via haarlem105.nl/studio. En dan spreken we de antwoorden zometeen.

Alicia Cara en I'm in Trouble bij Haarlem 105. Ja, we zitten midden in de Haarlemse hitmix. Net gaf ik je deze opgave met de vraag: welke drie hits herken jij? I can do this with my

En de eerste hit, is er eentje die ik zeker weten van weet dat jij die thuis mee kunt zingen of misschien zelfs in de auto? Dat is deze.

0: misschien voor jou ook nog wel een extra betekenis. Een geliefd of vriend waar je aan denkt bij het horen van deze hit. Ja, prachtig nummer. Tweede hit, daar heeft dezelfde zanger aan meegewerkt.
1: Well,

0: want ook Chris Martin zit op deze hit. Kanye West, Homecoming is het. En dus samen met Chris Martin. Ja, en Chris Martin en Kanye zijn echt yin en yang op deze track, hè. De stoere Kanye tegenover de zachte, lieve Chris. Ah, heerlijke track zit. Door naar de laatste, die is van Imagine Dragons. Ja, Eyes Closed is dit. Van dus Imagine Dragons. En daarmee heb je ook meteen de laatste hit van de hitmix te pakken. Het waren Yellow, Homecoming en Eyes Closed die verwerkt zaten in deze opgave. I can do this with my eyes closed. Yeah. Ja, en volgende week spelen we gewoon weer de nieuwe Haarlemse hitmix. Met dan 3 splinter nieuwe hits.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Sunnery James en Ryan Marciano. En I Wonder hoor je hier bij Haarlem 105. Ja, en het is misschien wel de meest veranderende taal ter wereld. Straattaal. Ja, de afgelopen 20 jaar zijn er al zoveel woorden bijgekomen en weer weggegaan. Ja, dus het is echt een taal die blijft ontwikkelen. En wil je tegenwoordig erbij horen, wil je hip zijn, wil je jong blijven, dan moet je meegaan met die straattaal en meegaan met de nieuwe woorden. Maar ja, dan zul je toch vroeg of laat een keertje achter de betekenis van sommige woorden moeten komen. Want anders krijg je dat je wat ik deze week had bijvoorbeeld. En je denkt dan vaak dat een puber vragen over wat dat woord betekent een logische stap is. Ze zitten er namelijk in, ze weten precies waar ze het over hebben. Maar je maakt ook meteen de allersomste fout die je kunt bedenken. Want je kunt er vergif op innemen dat als je aan een puber vraagt wat betekent eigenlijk het woord Donnie, dat je iets terugkrijgt met ah, je bent zo tanto cringe. Dus Google blijft je allerbeste vriend. En ook ik, met mijn 24-jarige jong, moet serieus mijn best blijven doen om erbij te horen. Of bijvoorbeeld om een achterstand in te halen. Dat had ik deze week met het woord jiggy. Ja, het zit in de track Getting Jiggy With It van Will Smith. Draai ik zo meteen voor je. Maar ik vroeg me ineens af, wat betekent jiggy eigenlijk? Ja, het is een woord dat in de jaren 90 dus echt in de vocabulaire van de straat hoorde. En in de tijd doorgeëvolueerd is. En ik dacht dus ook echt, nou, het zal vast wel iets betekenen als twerk, hè. Schudden met je billen. Getting jiggy with it. Maar Google hielp me op het juiste pad. En jiggy was namelijk in de jaren 90 een term voor cool en trendy. Ja, je hoorde er dus echt bij als je jiggy was. Maar ja, daar kwam ik alleen maar deze week pas achter. Ik zeg dus en wil je dus aanraden, blijf gewoon googlen naar woorden uit het straattaal. Want dan blijf je gewoon cool. En dan ben je niet meer cringe. En dan getting jiggy with it, weet je wel? Goed, ik moet ook nog een beetje bijwerken. En ik denk niet helemaal meer dat ik bij de jeugd aansluiting kan vinden. Goed, wat ik wel heb is lekkere muziek. Je hoort hem op de achtergrond al. Het is Will Smith en Getting Jiggy With It.

0: 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat alleen file op de A9 op dit moment, van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, het draait zometeen Sam Smith voor je. Nu eerst Kane. Dit is Older.
4: When you're weary, you feel run over, carrying the world on your shoulder, and getting older. When your heart is a knife,

Kane en Older bij Haarlem 105. Ja, binnen nu en een paar tellen draai ik Sam Smith voor je. My guy. De afgelopen week deed hij iets. En ik kwam erachter dat ik dat ook doe. En zelfs dit weekend op een planning staat. Ik zat namelijk door zijn Instagram te scrollen. En tegenwoordig moet je echt serieus zoeken. Wil je iets persoonlijks van een artiest vinden? Al die marketingposts van optredens en dan weer een nieuw liedje, dan weer een samenwerking. Het is echt een marketingmachine waar je tegenwoordig doorheen moet zoeken. Maar na even scrollen zag ik door de bomen toch weer ineens een bos. En dat was een post echt van Sam Smith. Want tussen alle shows had hij een dagje vrij. En daarop postte hij een kleine fotocollectie met dingen die hij doet in zijn vrije tijd. Wat is dat nou? Nou, het is precies hetzelfde als wat ik doe. Als het regenachtig is buiten, dan besteedt Sam Smith namelijk net als ik een volledige dag in een platenzaak. Iets wat ik waarschijnlijk komend weekend ga doen. En Sam Smith hoor je nu met My Guy hier bij Haarlem.

Bets are burning van Midnight Oil bij Haarlem 105. Ja, en met de regen van deze week is het bericht van Moeder Natuur wel duidelijk, toch? De zomer is voorbij en komt op zijn einde. En hoewel dat vrij stom en jammer klinkt, betekent het vooral dat het kouder wordt, de dagen korter en de nachten langer. En dat hoeft helemaal niet zo vervelend te zijn. Er gebeurt namelijk een hoop in die lange, lange nachten. En zo wordt bijvoorbeeld morgen het nachtseizoen geopend bij Patronaat en Haarlem Nights. Die slaan daarvoor hun handen in elkaar. En dan hebben we een programma dat zo uitgebreid is, och, je gaat er uren van maken. En ik kijk er heel erg naar uit, naar die donkere, lange nachten waarin je tot, nou ja, zonsopkomst echt nog wel kunt dansen buiten en in de stad. En dat is toch een stuk leuker in de winter als de nacht ook echt daadwerkelijk wat langer is. Ja, zelf raad ik je aan om morgen bij DJ Jolani Jones te gaan. Dat is echt een artiest die je moet ontdekken, in mijn ogen. Maar er zijn ook heel veel artiesten uit de buurt die langs gaan komen. Bijvoorbeeld Bram Wijsman. En omdat ik toch denk van ja, ik wil dat nachtseizoen ook een beetje vieren. Dat morgen geopend gaat worden. Dacht ik ga een trackje van hem draaien. Het is immers de lokale lijn, dus een lokale artiest supporter. Het is Bram Wijsman en zijn track Copacabana. Het is een beetje een moeilijke naam, excuses.

0: Killers bij Haarlem 105. Ja, en ik wil een artiest voor je draaien uit de buurt. Chef Special, je kent ze waarschijnlijk wel. Ja, en die gaan in een behoorlijk rap tempo richting april afstormen. De dag namelijk dat de band gaat stoppen in de huidige samenstelling. De afgelopen weken heb ik daar steeds iets over verteld en wil ik je ook ergens toe zetten. Maar ik dacht, waarom moet ik steeds dat bericht vertellen? Waarom kan Chef Special dat zelf niet? Dus luister en huiver.
1: Lieve mensen, what's up? Op 2 oktober staan wij in de Philharmonie in Haarlem. En wij spelen wederom met The Amazing Red Limo Quartet. Here they are. Je willen niet missen, wij kunnen jullie niet missen. Dus we zien jullie 2 oktober in de Philharmonie. Go get your tickets, big love!
0: Ja, ik zeg het je. Bij zijn is meemaken. En haal je ticket nu.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. De vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: We kregen ook regelmatig te horen dat we wat minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag licht bewolkt met een matige wind uit het westen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen kans op een bui en meer bewolking. Dan iets winderiger en warmer bij zo'n 20 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein is de vertraging een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Bruno Mars. En On My Soul. Haarlem 105. Ja, en deze man die lijkt wel echt in een oneindige tour te zitten, toch? Tot volgend jaar juni is deze man onderweg van stadion naar stadion. Want de Romantic Tour is echt gigantisch. Een tour die dan weer juist op een vroegtijdig einde lijkt te eindigen, is de tour die deze week veel in het nieuws was. Ik weet niet of je het gezien hebt. Het ging over Ed Sheeran. Ja, grote commotie en discussie deze week. Die allemaal begon bij het voorprogramma. Die was namelijk in handen van Macklemore. Ja, en hij zou zich op het podium hebben geuit over de situatie in Gaza. En daarbij Free Palestina hebben geroepen op het podium. Ja, iets wat natuurlijk gewoon legaal is en mag. Maar iets wat wel, ja, niet helemaal lekker in de smaak viel bij de podiumbazen. En die wilden vooral dat Ed Sheeran en Macklemore alleen zouden optreden als ze geen politieke boodschap zouden meenemen. Of in ieder geval die specifieke boodschap dan niet. Ja, en Ed Sheeran heeft toen vervolgens gekozen om Macklemore niet meer mee te nemen naar zijn shows, zodat hij in ieder geval nog door kon. En dat lijkt, ja, misschien niet helemaal de juiste zet te zijn geweest. Alle andere voorprogramma-artiesten hebben namelijk gezamenlijk toen besloten allemaal niet meer mee te gaan. En Ed Sheeran's tour is toen even stopgezet. Ja, het was groot nieuws en het lijkt ook al wat langer een discussie te zijn in de muziekwereld. Hè. Wat mogen artiesten wel qua politieke boodschap uitdragen en wat niet. En het zorgt al langer voor commotie, maar nu ook echt bij de echt grote artiesten zoals Ed Sheeran. Ja, en als je het mij vraagt, ik denk gewoon dat een artiest altijd vrijheid van meningsuiting mag hebben. Het is namelijk gewoon onderdeel van de kunst en het kritiek hebben op het systeem. Het was in ieder geval deze week groot nieuws en ik ben benieuwd hoe het verder gaat ontwikkelen. Meer groot nieuws over wat er deze week is gebeurd hoor je zometeen in een samenvatting van 105 seconden. Maar eerst luisteren we naar Ed Sheeran en ja, iets met zijn gewoontes. Het zijn volgens mij gewoon bad habits hier bij 105.

0: 1 op Haarlem 105 en The Weeknd. Ja, voor die gaat beginnen het weekend, sluiten we eerst even je werkweek af. Doen we door de belangrijkste punten uit het nieuws samen te vatten in 105 seconden. Zo ga je helemaal up-to-date je weekend in. En deze week was er extra veel nieuws rondom de muziek.
1: Russische drones zijn ingeslagen vlakbij de grens tussen Oekraïne en Polen. Polen heeft daarop een hogere alarmfase afgekondigd. Dit is het Oekraïnse Zhahudin, 2 kilometer van de grensovergang. Een vrachtwagen brandde uit. Ook werd een locomotief geraakt van een passagierstrein die tussen Kiev en Warschau reed. Er vielen geen gewonden.
2: Macklemore is uit de tour van Ed Sheeran gezet vanwege zijn Gaza-uitspraken.
3: I said free Palestine!
2: De artiest zat in het voorprogramma van Sheeran, maar stopt daar nu dus mee. Ook bracht hij zijn nummer Hints Hall. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine. En waren tegelijkertijd op grote schermen beelden uit Gaza te zien. De zanger kreeg daar veel kritiek op.
4: Winkeldieven gaan meer betalen voor stelen. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Het is de eerste verhoging in 14 jaar tijd. Die €242 is geen boete, maar een schadevergoeding die betaald wordt aan de winkel. De verhoging is volgens het bedrijf dat de bedragen int nodig omdat het voor een winkel veel tijd kost om diefstal af te handelen. Daarnaast moeten dieven afschrikken.
5: De Europese Unie wil social media voor kinderen onder de 13 jaar verbieden. Ook willen ze dat jongeren onder de 15 er niet meer op kunnen zonder dat ouders mee kunnen kijken. Vanaf je 15e mag je dan, zonder dat je ouders meekijken, onbeperkt op social media. Maar de EU wil ook dat de apps worden aangepast, zodat ze minder verslavend zijn en je bijvoorbeeld niet eindeloos door blijft scrollen.
0: Ja, en er was ook nog een concert die zonder gehoorbeschadiging werd gehouden deze week. Ik ben wel benieuwd, lijkt dat je wat? Zonder oordoppen naar een concert, maar dan met het volume wat lager. Ja, ben wel benieuwd hoe je erover nadenkt. Laat maar van je horen via haarlem105.nl/studio. Draai ik ondertussen alvast wat muziek wat je meer in je weekend moet gaan krijgen. Het zijn Soul Searchers en Can't Get Enough.

Niall Horan hier bij Haarlem 105. En Taste So Good. Zometeen nog het laatste uurtje met onder andere de Vrijdag Vibes. Alleen maar weekendmuziek. Nu eerst nog voordat het 4 uur is. Snel, Camila Cabello en dit is Liar.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio, behalve op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein is de vertraging 40 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, telt met je af voor het laatste uurtje tot je weekend. Nu Celeste.

Ja, het moet wel de allerduurste bezorgservice zijn van dit land. Een hele goede middag, Haarlem 105 hier met C-les hoorde je. Ja, en die peperdure bezorgservice die brengt ook nog eens een pakketje waar ik in ieder geval niet echt blij van ben geworden. Ja, het gaat om afgelopen dinsdag toen er één koffertje werd bezorgd waarvan de bezorgkosten naar schatting rond een miljoen euro lagen. Ja, Prinsjesdag heb ik het over. Er werd één koffertje vervoerd met de belangrijkste documenten van dat moment. De miljoenennota en de troonrede. En die moesten vervoerd worden van Den Haag naar Den Haag. De kosten een miljoen euro. Daar krijgen we in de plaats wel voor een meest accurate track and trace ter wereld. Want via livestream kon je exact volgen hoe 200 paarden en een paar koetsen dat koffertje meenamen. Ja, vindt zelf dus dat best wat goedkoper kan. Het is serieus geld en we kunnen dat echt wel besparen. En nu snap ik wel, het is traditie en het is symbolisch en het is gewoon echt iets wat erbij hoort. Maar ik vind het gewoon zo niet Nederland. Dit Nederland staat bekend om efficiëntie, geld besparen. Maar dit was toch echt wel de bezorging die de allermeeste kosten van dit hele land hebben gekost. Moet ook wel zeggen dat ik het mezelf niet te makkelijk heb gemaakt. Ik heb de hele dag zitten frustreren. Ik was dinsdag gewoon thuis en heb het op de voet gevolgd op de bank. De hele dag stond die livestream aan. Ja, en het voelde een beetje ook alsof je na een avondje stappen nog een kapsalon bestelt en dan een half uur lang die thuisbezorgde app zit te refreshen. Om te kijken waar de bezorger blijft. Nou, dat is alleen maar frustrerend. Dat zul je misschien wel herkennen. Ik ben behoorlijk werkloos. Misschien dat je het kunt merken. Goed, zometeen in ieder geval de column van Tisa Smet hier. De muggenbult komt eraan na Sam Smith.

0: die o zo fantastische Leon Bridges. Light Away hoor je bij Haarlem 105. Daar slaat de klok 4:15. En daarmee komen we aan bij de meest geliefde column van de vrijdagmiddag. De Muggenbult. Ja, Tisa Smet schrijft die elke week en draagt hem helemaal zelf aan je voor. En daarmee stuurt ze ook nog eens muziek mee. Deze week wordt dat een track van Good Neighbors, Home heet die. En dat is ook waar het vandaag om gaat. De titel is namelijk Het leed wat de woningmarkt heet.
1: Hoe bedoel je dat je voor een huurwoning 4 keer de huur moet verdienen? Hoe bedoel je dat je met een modaal inkomen in een stad nog steeds niet zomaar een woning kunt krijgen? En hoe bedoel je dat je eigenlijk al 12 jaar geleden op een wachtlijst had moeten staan om nu kans te maken op een sociale huurwoning? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het allemaal nogal verwarrend. We vertellen jongeren dat ze zelfstandig moeten worden. Zoek een baan, maak carrière, ga op jezelf wonen. Maar als je vervolgens vraagt waar je dan precies moet wonen, blijft het opvallend stil. In Utrecht moet je gemiddeld 11,7 jaar wachten op een sociale huurwoning. Bij een lotwoning reageren gemiddeld ruim 3200 mensen. 3200 mensen. Dat zijn niet meer mensen die toevallig ook een leuk huisje zoeken. Dat is een complete woonwijk die meedoet aan één loting. En dan hebben we het nog niet eens over de vrije sector. De huren dit jaar zijn gemiddeld 4,5% gestegen. Want blijkbaar is het leven nog niet duur genoeg. Maar misschien vind ik het meest bijzonder aan onze woningmarkt is dat niet alleen je inkomen bepaalt of je ergens mag wonen. Soms moet je ook uitleggen met wie je van plan bent om te gaan wonen. Want met je beste vriendin samenwonen, dat kan ingewikkeld zijn. Een relatie hebben? Kijk, dat is al een stuk betrouwbaarder. Maar sorry hoor, in de tijd dat ik bevriend ben met mijn beste vriendin, hebben we allebei meerdere relaties gehad. En het enige wat al die tijd consistent is gebleven is onze vriendschap. Toch wordt samenwonen met een vriend of vriendin in sommige situaties gezien als minder vanzelfsprekend dan samenwonen met een partner. Terwijl je uiteindelijk gewoon 2 mensen hebt die een huis proberen te hebben, die een huis proberen te betalen. En daar zit zo het frustrerende bij mij. Het voelt soms alsof de woning...

huurder. Geluk met je inkomen, geluk met je inschrijftijd. Want je had je natuurlijk al in moeten schrijven toen je nog op de basisschool zat. En nu zit ik hier, een beetje moedeloos naar Funda te kijken, terwijl ik ondertussen niet eens meer weet waar ik moet zoeken. Of ik een studio moet zoeken, een appartement, een kamer of gewoon een kartonnen doos met goede lichtinfo. Dus, mocht je nou luisteren en een leuke betaalbare huurwoning weten, laat het me vooral weten. Want ik kan geen 12 jaar meer wachten.

Maxi Priest en Close to You hier bij Haarlem 105. Ja, de sound van de 90s, hè. Heerlijk is dat. Hey, als je vaker luistert op de vrijdagmiddag, dan weet je dat ik je graag voorstel aan nieuwe muziek. En vandaag is dat muziek van John Allen. De Britse folk-rockmuzikant die ik vooral waardeer door zijn werkethos. Mega consistent en snel maakt hij nieuwe muziek. Elke 2 jaar poept hij wel een album uit. Dat deed hij in 2021, in 2023 en de laatste was in 2025. Die ging over de criminaliteit in Londen in de 18e eeuw. Heel mooi album over storytelling waarin hij echt typische grauwe Engelse soundjes in zijn muziek verwerkt die de songwriters uit Engeland allemaal hebben. En nu gooit hij het roer helemaal om met een nieuw album. Dat gaat over de toekomst. Dus niet meer het verleden, maar het roer gaat helemaal om naar de toekomst en de staat van de wereld. Het is de nieuwe van John Allen die ik graag aan je wil laten horen. Het is The Wolves Are Running.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Een 14-jarige jongen is aangehouden voor het rijden op een gestolen scooter. Afgelopen dinsdag kreeg de politie melding over de gestolen scooter en bij aanhouding werden ook een groot keukenmes en een kleine hoeveelheid drugs erin gevonden. De jongen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. Vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: We kregen ook regelmatig te horen dat we wat minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je het gehele reportage terug.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein 6 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En op de A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Ja, de vrijdag vibes gaan van start met alleen maar weekendmuziek. Dat doen we met nieuwe elektronische geluid van Warhouse. Dit is Simple Pleasures.

niet alleen Warhouse heeft nieuwe muziek. Vorige week was daar namelijk ineens Kings of Leon met nieuwe muziek. En het lijkt een voorproefje te zijn van het album dat in november uit gaat komen. My Whole World heet de track. En daarin pingelen ze heerlijk, melancholisch, 4 minuten voor je aan elkaar. Je hoort ze op Haarlem 105.

Sienna Spiro op Haarlem 105 en Great Expectations. Door naar de koningen van de liftmuziek, Fulfpack. Ja, bijna alleen maar instrumentale tracks die ze maken. Al is liftmuziek ook wel weer een beetje te neerbuigend voor wat ze maken. Het is namelijk nog veel meer. En ook als je naar hun concerten gaat, dan zie je dat het helemaal losgaat. Nu is het vooral nieuwe muziek. Het is Beachcomber van Fulfpack bij Haarlem 105.

luikje en geen rem. Ja, en het weekend gaat nu letterlijk door je speakers heen komen zetten. Allemaal te danken aan Adela. Stond al op Lowlands, maar bereikt nu ook de rest van de Lage Landen. Het is Ain't in LA bij Haarlem 105.

FM 105. En de vrijdag vibes. Alleen maar weekendmuziek. Ja, en rock en rollend. Het weekend gaan we in met de vertrouwde klanken van Nothing But Thieves. Dit is A Different Kind of Happiness bij Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de Ring West. Tussen Haarlem en knooppunt Koenplein is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. Een 14-jarige jongen is aangehouden voor het rijden op een gestolen scooter. Afgelopen dinsdag kreeg de politie melding over de gestolen scooter en bij aanhouding werden ook een groot keukenmes en een kleine hoeveelheid drugs erin gevonden. De jongen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
2: We kregen ook regelmatig te horen dat we minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
3: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A5, Hoofddorp Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en de aansluiting met knooppunt Raasdorp, ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. De voorbereidingen voor het AZC bij de Krukjesbrug kunnen doorgaan, zo meldt het HD. Ondanks zorgen van bewoners over de veiligheid, het verkeer en de duur van de opvang steunt een meerderheid van de fracties de plannen. Als tegemoetkoming staat de gemeente open om voorzieningen in de buurt te verbeteren en wordt er geëvalueerd voordat verlenging plaatsvindt. Op 1 oktober komt de raad weer bijeen, dan kunnen overgebleven eisen nog worden aangescherpt. Vakbonden en Schiphol zijn tot een akkoord gekomen, zo meldt NH Nieuws. Afgelopen dinsdag zouden de beveiligers nogmaals staken wegens de slechte werkomstandigheden. Maar uiteindelijk is Schiphol met alle eisen akkoord gegaan. Daarmee was de staking van de baan. Sommige afspraken gaan direct in, andere zouden uiterlijk voor de meivakantie van 2027 in moeten gaan. Gisteren is er opnieuw in het water langs het Meerwijkpad gezocht. Duikers van Defensie doorzochten het water grondig en mogelijk houdt deze zoekactie verband met een eerdere actie eind juli. De politie heeft niet laten weten waarnaar ze op zoek zijn, alleen dat het onderdeel is van een lopend onderzoek. En hij is inmiddels al een bekende in zijn eigen wijk, maar met de muurschildering op het Vogelhospitaal staat Joost Zwanenburg helemaal in de schijnwerpers. In de Vogelenwijk zijn al meerdere van zijn schilderingen te zien op voorheen blinde muren en grijze transformatorhuisjes. En nu heeft ook het Vogelhospitaal zijn eigen blikvanger. Voorbijgangers weten dan ook meteen te vinden en zijn enthousiast.
3: Ik kreeg ook regelmatig te horen dat we minder goed te vinden waren. En ja, met zo'n mooie muurschildering kan je natuurlijk er niet meer om ons heen. Het valt echt wel op. Heel veel mensen die fietsen nu al langs, die stoppen even, gaan even kijken.
4: Ik zag het gisteren al, het fietsstuk hier ook voorbij. En toen had ik zoiets van, ja, dit is mooi. Dit is echt heel gaaf.
2: Op onze website haarlem105.nl vind je de gehele reportage terug.
5: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp is de vertraging daardoor ruim 20 minuten. Verder ook een ongeluk op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Amsterdam West is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
3: En natuurlijk Max van Vulpen, die in ieder geval geestelijk bij ons is.

Kloppend en stampend op 89.9 en DAB+. Johan Boots en Max van Vulpen. Turn up the boats.

Ja, daar hebben we allemaal wel eens last van natuurlijk, hè? Dat we toch een klein beetje opgewonden zijn. Maar hè, bij discjockeys moeten dat altijd een klein beetje, ja, toch onderdrukken, zeg maar, in die studio. Ja, apparatuur zorgt al voor heel veel warmte. En ja, als wij dan zelf ook oververhit raken, nou, dan is het niet best, lieve mensen. Enfin, turn up the boat. Tot de klok van 9 uur zijn we weer bij met de Fast Forward editie. Zonder Max, maar wel met Johan. En Max is even aan het bijkomen. We hebben nog een opname van toen hij het pand verliet vorige week vrijdag. Dus ja, Max is weer een beetje ready and steady vanaf volgende week vrijdag. Maar dan moet je het even met mij doen. En natuurlijk de Superman Lovers op de radio met Starlight.

the Superman Lovers en Starlight. What you need is Harlem 105 Radio. Natuurlijk via 89.9 en via de dompende antenne DAB+. Mensen, zitten we ook nog op. Wat wil je nog meer? Nou, een plaatje. En dat vroeg Evelien namelijk. Woehoe! Of ik Crystal Waters wilde draaien.

Lekkere plaat, natuurlijk gebaseerd op Can You Feel It van de Jacksons. Maar dan in een nieuw jasje, nou althans nieuw. Hè, de jaren 90 mensen, lang geleden. The Temper met Maya. En nu is het tijd voor een man die we kennen vanuit de UK. En Henk Westbroek noemt hem ook wel Jan Mirig. Hij is hier met Can't Heat.

3 a.m. Eternal. Nou, Eternal wil ik niet iedere nacht om 3 uur wakker worden. Maar goed, de Copyright Liberation Front, hè, want daar staat het voor. Dit is de nummer 1 van Zuid-Kennemerland, Haarlem 105.

Nou, niet best hoor. Als de power dropt, dan moeten we met z'n allen wel stilte op de radio opvangen. Dus dat, dan gaan er allerlei bandjes draaien, dat moeten we niet hebben. Enfin. Turn Up The Boat, zet een Captain Hollywood Project komt eraan. En als je zelf nog een leuke 90's plaat weet, laat het ons weten via haarlem105.nl/studio. Nu Robin S.

Edie Bucketheads and the Bomb. These sounds fall into my mind. En ze blijven ook lekker in je hoofd ronddraaien. Ze blijven een beetje twirlen. Want toen ik dat liedje voor het eerst hoorde in de jaren 90, dacht ik alleen maar, ik weet niet eens hoe het liedje heet, maar ik weet alleen maar, these sounds fall into my mind. Nou, dat bleef mij in mijn hoofd ronddraaien. Enfin, tot zover de afwijking van Udis

0: het is een ABC'tje voor ons discjockey. Leuk dat je er bent. Dit is Haarlem 105.
1: Gezellig even luisteren naar Johan.
0: En natuurlijk Max, die op afstand ook een klein beetje meegeniet. We hebben twee keer het weekend, zullen we maar zeggen. Namelijk zat ik Michael Gray met The Weeknd. En we sluiten dit uur af met Daft Punk. And I Feel It Coming.

0: Bibo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om zoals gepland op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
3: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
2: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.

Madonna en Beautiful Stranger. En natuurlijk specifiek voor de nerds, de William Orbit Radio Edit. Hier op de top van de antenne. Harder 105, turn op de boot tot de klok van 9 uur. Met zodat ik Basement Jacks, Red Alert komt eraan. En ook een hele fijne kermisplaat. Hè. Daar heb ik hem voor het eerst gehoord. We hebben het over Hathaway, What is Love. Die komt naar deze van...

voorbij komt. Ik weet niet eens of een Zuid-Trinidad is. Voor het geval dat Max meeluistert. En ik denk, man, waar heb je het over? Volgens mij komt hij in het zuiden van Trinidad. Dat je het even weet. Zoek hem wel. Turn up the boat tot de klok van 9 uur. Met Simply Red. House of Pain onderweg naar

House of Pain, Jump Around. We kregen een berichtje binnen van Lily uit Amsterdam vanavond. Nou, leuk dat je er even in de WhatsApp klinkt van ons stationnetje. Die zit in een restaurant met oortjes in. Dus ja, ik weet niet of het dan niet zo gezellig is, of dat de muziek hier niet aanstaat, of wellicht wat overprikkeling. Dat stond er niet bij. Maar ze is aan het luisteren in ieder geval naar ons programma. En of ik misschien een lekkere beuker wilde draaien van Arman van Helden. Nou, Lily, dit is er wel eentje van... Deze keer was nog wel een van de platen, ja, behalve The Witch Doctor, waar die toch wel wereldwijde famositeit mee heeft gekregen. En ik moet zeggen dat dit eigenlijk stiekem ook wel een van mijn favorieten is. You Don't Know Me is hier voor jou op de radio.

en You Don't Know Me. Hier natuurlijk bij Turn Up The Boat tot de klok van 9 uur. Met zo direct de fijne plaat van Technotronic onderweg. Maar deze is ook lekker hoor. Een beetje gejat en een beetje van jezelf. Simply Red en Fairgrounds.

0: Blijf lekker, hè? Michael Gray en The Weeknd. Ja, ik kan hem niet vaak genoeg dragen. Ik word er gewoon heel vrolijk van. En het is ook weekend, lieve mensen. Vrijdagavond, bijna richting 9 uur. Nou, 9:15. Straks komt onze enige echte...
1: Oh, la, la.
0: Best wel van opstal met nachtdieren. Maar we hebben nog een paar plaatjes te gaan, hoor.
2: Pump the jam, pump it up. While your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor.

staat. En stampend op 89.9. En DAB+. Johan Boots en Max van Vulpen. Turn up the boat. Well, this

zoetgevoelige stem van Tom Chaplin, oftewel Keen and the Way I Feel hier bij Haarlem 105. Zometeen nachtdieren Wessel van Opstal, die staat al klaar, is al toch een beetje in zijn handen aan het draaien en een beetje zenuwachtig heen en weer aan het lopen. Ik ben benieuwd wat er allemaal uitkomt. Ik wil dat aan hem vragen, maar de beste man rent alweer weg naar een technische ruimte, maar ik weet zeker dat dat één grote gezellige boel wordt. Rest mij nog één mooie plaat voor je te draaien, zometeen van Erotic. He, speciaal voor onze Max. Max, don't have sex with your ex. En tot die tijd nog even een plaat die Jamie Oliver heel veel gebruikte. In zijn kookprogramma's heb je zeg maar een bumper, zo noemen wij dat, jargon. Dat stukje eigenlijk tussen het ene en het andere recept. En dan hoor je dit. Moet je maar eens een keer opletten als je Jamie Oliver's recepten-sissel kijkt. Ik wens jullie een dampend weekend. Tot volgende week. Bye bye.

perfecte kaartje.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: VEBO Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een VEBO vetbike in de super vette VEBO kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar VEBO Waarderpolder Haarlem.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tonecontrol.nl. De Haarlemse specialist voor DJ en studio gear.
5: Wessel van Opstal.
6: Ja, de laatste uur nachtdieren. 4 over 11, maar niemand minder dan Mike Ravelli.

0: 12 uur geweest. En dat was hem. Dat was Mike Ravelli. Live hier op Haarlem 105 bij Nachtdieren. Een hartelijk applaus hier in de studio. En daarvoor natuurlijk Jodium. En mocht je het gemist hebben, je wilt terugluisteren of weet ik het wat allemaal, check dan even vanaf maandag haarlem105.nl/nachtdieren. Haarlem105.nl. /nachtdieren. En dan zie, hoor, kijk, vind je alles terug vanaf aankomende week. Maandag of dinsdag staat het daar. Dus haarlem105.nl/nachtdieren. Thanks voor het luisteren. Volgende week dan ben ik er weer. Een nieuwe uitzending. En deze gasten die je vanavond hebt gehoord, die ga je natuurlijk ook weer terug zien en horen op Veerpas Festival later deze zomer. Goed weekend en tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.
0: En het laatste uurtje wordt gevuld door 2 gasten die hier in januari ook waren. Ik heb het natuurlijk over Murph dit uur.

produced by the orchestra. A triangle.

0: Ja, dat was Murph.
1: Febo Waarderpolder Haarlem bestaat 10 jaar. En jij bent uitgenodigd op onze verjaardag. Yeah! Vier het deze hele week mee en maak ook kans op een Febo Vetbike in de super vette Febo kleuren. Kom langs aan de Kustweg 1B in Haarlem en vier samen met ons 10 jaar Febo Waarderpolder Haarlem.
2: Dit is 105. Het is middernacht.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

Horloge, want ik heb de tijd. Veel fouten gemaakt, maar ik heb geen spijt. Doe altijd wat ik wil, ik doe altijd wat ik voel. Dat zou je ook moeten doen, dan lacht het leven je toe. Eigenlijk is heel het leven dat we leven oneindig. Ik ben jou, en jij bent mij. Maar de mensen die dat beseffen, dat zijn er maar weinig. Want alles moet gauw, en alles moet snel.